0: Kasper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: because I got to keep on walking. I'm walking barefoot.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
3: Rijnstreek FM.
4: Don't worry. I won't.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jasper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een 30 minuten. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films zoals Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken na een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek FM.
2: Dit is Jazz op zondag met Ria Wicht. Elke zondag te beluisteren van 11 tot 1 uur bij RTV Rijnstreek.
3: Goedemorgen, mensen, op deze mooie zondag. En ik hoop dat die mooi blijft. We zijn weer hier in de studio van RTV Rijnstreek. En ik heb besloten dat ik wat muziek laat horen. En omdat ik erg gesteld ben op de muziek van Chris Barber. We vinden dat hij in de traditional jazz een mooie leidende rol altijd heeft gehad. Wilden we u Wildcat Blues laten horen.

hier was er iets bijzonders. Er was namelijk zo dat Chris Barber op de bas speelt en niet op trombone op dit nummer. Zijn opnames uit 1955 en ik ben erg tevreden dat je nog heel goed de muziek kunt horen. Dat het mooi opgenomen is en heel goed uitgevoerd. De bezetting is Pat Helcox uiteraard op trompet, Monty Sunshine klarinet, Lonnie Donegan op de banjo, Jim Bray bas, Ron Bowden drums. En dan gaan we naar het volgende nummer van diezelfde cd, waar Ottilie Patterson zich bij het geheel gaat voegen met een mooi nummer dat heet Trouble in Mind.

was, dat was Ozalie Patterson, de vrouw in die tijd van Chris Barber. Zij was een bijzonder iemand. Ze kwam uit de Baltische Staten. Ze vond de muziek heel erg mooi. Maar ze was wel, uiteindelijk bleek het de relatie niet zo erg lang te duren. Jammer, dat was jammer. Ze heeft daarna toch nog wel redelijk wat gezongen en gedaan. Maar ja, het was wat het was. Dan gaan we van dezelfde cd uit 1955 een leuke opname zoeken. En die heet Worried Man Blues. En dat is eigenlijk met een andere bezetting. Met Dickie Bishop op de gitaar. En ook met Lonnie op de gitaar. En die zingt ook mee. Ze zingen allemaal. Chris is hier op de harmonica. Dan is er ook nog Jim Bray op de bas. En een Bob Watson die ook nog vocal speelt. En ook nog een mandolinspeler. Pete Corison. Ook opnames uit 1955. En laten we eens horen wat ze daar nou te vertellen hebben.

Dat was een blues, een typische blues, met wat zang van diverse heren van de Chris Barber Band. En mensen, dan gaan we over. Ik zei al van dat Chris Barber een leidende figuur was in de traditional jazz. Nou, wie ook leidend waren, vooral, dat zijn de Dutch Swing College Band mensen. Peter Schilperoort en anderen allemaal rondom de band. En ik heb hier een opname van ook een oudere tijd. Even kijken of we de tijd kunnen vinden. Ik geloof het nog niet dat dat erop staat. Maar goed, maakt niet uit. Het is een opname samen met Rita Reis. En dat vond ik nou leuk om nog even ook haar stem te laten horen. We luisteren naar Yes Sir, That's My Baby.

is een vrolijk lied van onze Rita uit 1963 samen met de Dutch Swing College Band. Rita is een veelzijdige zangeres. Zij was heel actief hier met diverse mensen op te treden. En met de Dutch Swing College Band was dat in die jaren ook heel erg leuk. En er is recent een mooie box van uitgebracht met allemaal verschillende jaren Dutch Swing College Band. Dus dit hoorde daar ook in. Nu mensen, ik hou af en toe een beetje van diversiteit. Dus ik ga eens wat anders bedenken, dacht ik. Laatst bij Andrea kwam de pianist Lex Jasper nog wel eens op bezoek. En dan had hij een gesprekje met haar en dan liet hij ook wat muziek horen. Nu heb ik een mooie opname van Lex uit 1988. Opgenomen voor de man die in Oosterbeek woonde, Tom Molkenboer, die al lang niet meer leeft, helaas. En die ook heel enthousiast over Lex Jasper was. En zelfs op het overlijdensbegrafenis van Tom Molkenboer heeft Lex een hele mooie stuk muziek gespeeld. Echt prachtig. Nu wilde ik dus van de solo plaat die ik hier voor me heb, wil ik laten horen. Even kijken, dat is nummer 7. Dat is Marcel en Alyssa. Dus dat is een eigen stuk van Lex Jasper.

Dit was Marcel en Alyssa, de kinderen van Lex Jasper. En het moest, althans, dat was het, de gedachte hierbij waren dat ze geboren werden, hoe hun opgroeien werd en hoe ze in later leven zich ontwikkelden. En de opnames, als ik het goed zie, zijn opgenomen in Oosterbeek bij het ten huize van Tom Molkenboer. En ze hadden daar een prachtige Steinway staan. Nou, dat is natuurlijk een prachtige opname geworden. En als ik goed lees, dan zie ik dat de befaamde technische, de technicus voor het opname, Max Bolleman, bij hem aanwezig was in huis om het allemaal in goede banen te leiden. Dus dat is een mooi feest geweest in 1988. Nou, dat was Lex Jasper. Nou, mensen, gaan we verder met een ander, heel ander stuk weer. De Orleans Street Shuffle plaat van Jack Willis en his New Orleans Band. En die komt uit uit de doos weer van Dick Groeneveld, die, zoals ik al eerder vertel, ons een gigantische hoeveelheid traditional jazz cd's heeft achtergelaten van allerlei soorten. En daar kan ik af en toe in grasduinen en er een paar leuke opnames uithalen. Ook uit de tijden dat ik bijvoorbeeld nog niet misschien het in mijn eigen kast had staan. Dus we gaan luisteren nu naar een stuk dat heet Orleans Street Shuffle zelf. Dus de titelsong eigenlijk.

Dit is een opname van door nog een aardig leuke band, vond ik zelf, uit New Orleans, die ik nog wel eens daar ontmoet heb. Onder andere komt een bekende naam hier op de afkorteling voor, Freddy Lonzo op trombone. En ik zie nog Sam Mooney op piano en Les Miskut op banjo-gitaar. Nou, het is best, en ik vond het een leuke opname, moet ik zeggen, deze. Dus, nou, dat was mooi. Dan gaan we over naar ook weer een bekende, die we straks ook vaker wel horen. Als ik wat meer muziek laat horen van de Chris Barber Band. Hè. Hij was ook in 1955 van de partij. Dat is Monty Sunshine. Dan luisteren we nu naar Memphis Blues.

Monty Sunshine met Memphis Blues en met zijn eigen band. En Monty, ja, ik wil het toch maar even zeggen, hij was ook de oprichter van de legendarische Crane River Jazz Band, vooral bekend in Engeland natuurlijk. En hij speelde veel met Ken Collier. En later is hij dus vooral zich ook gaan associëren met Chris Barber en zijn eigen band gaan vormen. Crane River Jazz Band, dat doe ik zo meteen wat. Maar ik laat nog even een leuke muziek horen. You Are My Sunshine door de Monty Sunshine Band.

Nou, dat is toch echt sunshine, hè? Dat is toch ontzettend gezellig om zo te luisteren naar Monty Sunshine. Dan, mensen, heb ik ook uit de box natuurlijk een oude opname uit tussen de periode 1935-1947. Een oude opname gevonden van het Tommy Dorsey Orkest. Tommy en, ik geloof, Jimmy Dorsey waren beide zeer actief in die tijd. En het bijzondere aan dit stuk, wat ik wil laten horen, is dat er een vocaal deel in zit van Frank Sinatra. En het is het stuk Imagination. En ik moet toch even laten horen hoe het klinkt. Want ik dacht, Frank Sinatra is heel uitbundig en enthousiast. En ik vind dat hij hier nogal stilletjes zingt. In ieder geval even een beetje terughoudend, laat ik het zo zeggen. Dus ik wil graag jullie het laten horen wat ik toch een beetje bijzonder vond. Dus Imagination, onder andere met Frank Sinatra.

Dat was dus Frank Sinatra. Nou, wat vond u daarvan? Ik vond hem nogal teruggetrokken, maar mogelijk is hij nog vrij jong hier. En dat zou heel goed kunnen, denk ik ook. Dan gaan we over naar dus de band waar Monty Sunshine een van de oprichters is. Dat is de Crane River Jazz Band. En dat is, hier heb ik een plaat, wat dus eigenlijk, denk ik, een soort jubileumplaat is. De mensen waren in de 100 Club in Londen. Dat is de beroemde club waar ook veel jazz, traditional jazz, te horen was altijd. En daar zijn de mensen bij elkaar. Je hoort een beetje rumoer. En dan zijn daar dus bij elkaar, dus Monty Sunshine, zoals ik al zei, Ken Collier op cornet, Sonny Morris op trompet en John Artie Davis op altsax. Nou, dat is dus echt een fenomeen, want John Artie Davis is een man van de Temperance Seven die ook heel veel van muziek wist en die ook heel bijzonder was en groot expert in het restaureren van muziek van schellakplaten naar gewoon, zeg maar, cd's. En muziek uit de jaren 1910, 1920, 1930, 1940. En dat kon hij op een perfecte manier door noot voor noot, maat voor maat, het over te zetten naar een normale manier van spelen. Nou, ik vond dat ze altijd heel erg mooi. Hij heeft heel erg veel bijzonders gedaan voor de muziek, om de oude muziek nog tot leven te brengen. Maar wij gaan nu luisteren naar een song die ik wel grappig vond. Dat was een traditional. If I ever cease to love. Dat wil betekenen, ga ik ooit ophouden met liefhebben. Nou, dat is toch een interessante opmerking, hè? Dus laten we even luisteren.

Dat, nou, nu hoort u in de 100 Club in Londen waren natuurlijk heel veel mensen aanwezig en die vonden het allemaal geweldig om de band te horen. Dat was wat we hoorden, zojuist. Nou mensen, we gaan weer verder met muziek die ik ook heel leuk vind. Dat is van de plaat Sunset Café Stompers. Nou, die mensen die ken ik dus niet zo echt goed. Maar ik vond het leuk om dat te laten horen. Het zijn opnames uit Cornwall. Het is dus van een band die vooral bezig is met stompmuziek. We luisteren maar naar Carry Me Back to Old Virginia. Dus ik denk dat dat Virginia is. En laten we eens kijken hoe dat klinkt.

0: Dit waren de mensen van de Stompers. En zij brachten echt weer gezellige muziek uit. Ja, uit de omgeving van Cornwall. In Engeland heb je dat veel, dat ze toch nog verschillende bands opduiken. Heel leuk. Dan gaan we er verder over tot een volgende item. Namelijk, toch weer terug Chris Barber. En hier kom ik met iets origineels uit de historie. Zoals ik wel eens verteld heb, er zijn allerlei muzikanten die Chris Barber uit de Verenigde Staten haalden. En vooral bluesmuzikanten en blueszangeressen en zangers. Die met hem kwamen optreden. Zodat hij ook weer terug met zijn eigen band naar Amerika kon gaan. Als een soort elkaar reciproc helpen, laat ik het zo zeggen. We gaan luisteren naar Sister Rosetta Tharpe. Ze is een heel bekende blueszangeres uit de Verenigde Staten, die ook overkwam naar Engeland om met Chris Barber op te treden. En uit deze muziek, de wijze waarop die blues allemaal met Chris Barber uitgevoerd werd, zijn de bandleden van de Beatles en de Rolling Stones en John Mayall actief geworden om ook die muziek te laten horen. En dat is uiteindelijk de popmuziek van heden ten dagen geworden, of van de latere jaren daarna. Dus Chris Barber is de initiator van de popmuziek die wij nog steeds horen. Heel veel mensen zullen mij niet geloven, maar het is toch zo. Laten we luisteren naar Sister Rosetta Tharpe met de Chris Barber Band.
1: I really do believe that is a heaven.

的吗？

Sister Rosetta Tharp met de Chris Barber Band. Mensen, we komen aan het eind van mijn uitzending. Straks komt Wim Wicht weer. Die heeft veel meer moderne muziek, maar dat is ook leuk om te horen. En ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik vond zelf dat het vandaag een mooie uitzending was met zeer veel variatie. En ik dacht, we sluiten maar even af met een heel bekende song waar iedereen hopelijk allemaal blij van wordt. De bekende When the Saints Go Marching In. Dank u wel en tot volgende keer.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Lijnstreek FM.
2: Dames en heren, hartelijk welkom bij ons tweede uur op vandaag 2 augustus. We gaan weer een uur moderne jazz draaien. Nu vooral gericht op een aantal pianisten. Waarvan de eerste is Joanne Brekeen, die we leren kennen toen ze bij onze vroege tournees van Stan Getz. En we begonnen toen met een paar opnames te maken. En die wil ik dus een beetje in omgekeerde volgorde laten horen. Nu is degene die tegenwoordig goed aanslaat. En dat is een duo-opname met de Japanse gitarist Ryo Kawasaki, die helaas niet meer onder ons is. En het nummer heet, is de titelsong van de gelijknamige LP en CD Trinkend en Sinks.

Dit waren Join Burkina, Rio Kawasaki met de titelsong van de gelijknamige CD en LP, Trinket and Sinks. Rio Kawasaki was zo'n muzikus uit Japan die het echte New Yorkse jazzleven wilde meemaken en daar ook kwam en ging wonen en intensief met Amerikaanse muzici omgingen. Terry Masohino, die heel beroemd was, eigenlijk die Japanse Miles Davis, die deed precies hetzelfde. En uit Europa hadden we natuurlijk Joe Zevinal al besproken vorige keer en George Mraz. Rio ging daarna, is hij verhuisd naar Estland of Lesland, ik weet het niet precies waar, en daar is hij dus enkele jaren geleden overleden. Het volgende stuk is piano en bas. Joanne weer met Clint Houston. En die waren onderdeel van de ritmesectie toen van Stan Getz op tournee. Dit is de eerste duo-opname die we gemaakt hebben van Joanne. En de vorige was de tweede. En daarna horen we ook nog een eentje van de muzici van de eerste en tweede cd die ik laat horen samen. Het is dan een trio. Maar dat bespreken we direct. Nu horen we een heel kort stuk Friedend van de CD en LP New True Illusion, Joanne Burkina en Clint Houston.

Dit was Friedend van de CD en LP New True Illusion. Johan Brekien, piano. Johan Brekien was uiteraard een dame. En Clint Houston op bas. Nu krijgen we het stuk van de trio-CD. We horen weer Ryo Kawasaki, Johan Brekien en ook weer Clint Houston. Dit is van de CD en LP Aft. En dit is het nummer Charlotte's Dreams.

Charlotte's Dream van de LP-CD van Joanne Brakeen met Ryo Kawasaki en Clint Houston. Vermeld zij ook nog dat niet alleen Ryo niet meer onder ons is, maar ook Clint Houston, die op vroege leeftijd overleden is. Nu krijgen we het volgende. Het zijn twee stukken van een concert, een duo-concert van Pharoah Sanders en John Hicks in 1986 in Frankfurt. En ik draai nu de stukken die ik het mooiste vind. En dat is eerst een stuk van Coltrane. En dat heet Central Park West. En daarna The Creator Has a Master Plan, ook een bekend stuk van Pharoah Sanders zelf. En het eind is van de vroege nummer van hem is Tembi. Misschien is het goed om alle twee achter elkaar te draaien zonder verder commentaar ertussen van mij.

U luisterde dus naar Central Park West en de Creator Has a Master Plan van Pharoah Sanders en John Hicks in duo. Dan gaan we nu weer terug naar de pianist van de vorige uitzending, Barry Miles. En die laat ik een paar solostukken horen. En het eerste is Moonlight on the Lake.

Dit was het stuk. Dit was het stuk Moonlight on the Lake van de CD Home and Away Volume 1. Het volgende stuk is een bekende standaard. En dat speelt Barry op een heel eigen manier. Het heet T for Two.

Dit was het stuk 10 voor 2. En dan krijgen we een volgend stuk van Barry Miles en dat heet Recent.

Dit was het stuk Descent van de vroege Barry Miles opname. White Heat, gemaakt voor het mainstream label. En ik denk dat de drummer Terry Silverlight was. En dat was de broer van Barry, want Barry heette eigenlijk Barry Silverlight. En de gitarist weet ik niet wie het is, maar het klinkt bijna als Pat Martino. Maar goed, de volgende keer zal ik het precies vertellen. Dan was Barry dus zo veelzijdig dat we hem dus horen in een volgende opname van met Mel Tormé, met een London symfonieorkest, met verder aanwezig onder andere Phil Woods. En dit nummer heet All in Love is Fair.

Dit was de Mel Tormé met verder Phil Woods. En ik denk dat de hele sessie geleid werd ook door Barry Miles. En ik hoor hem hier niet op piano. Barry is een van de meest opmerkelijke muzici. Een van de grootste talenten die er tot nu toe leefde in de jazz. Dat durf ik wel te zeggen, maar toch onbekend is gebleven. Als ik zijn carrière even naga, dan begon hij te spelen op drums toen hij 3 was. En op piano begon hij te spelen toen hij 5 was. En hij werd lid van de Musicians Union in Amerika toen hij 9 was. Hij zet in als drummer af en toe in de Woody Herman Orchestra toen hij 12 was. Ontwikkelde hij zich dus verder. Je zou het eigenlijk op Spotify even na moeten lezen zelf, wat hij allemaal dus gedaan heeft en met wie en wat en hoe. Hij heeft dus ook vele platen geproduceerd. En ik wil nog in de toekomst nog wat meer van hem laten horen. En hij was dus een zeer prettig mens om mee om te gaan. Zeer goed georganiseerd. En, maar goed, hij was dus een van de meest gevraagde studiomuzici. En had dus geen tijd voor Miles Davis. Hè. En niemand kan zoiets, zo'n carrière nageven als hij. En is die daarom dus onbekend gebleven. Nu wil ik u danken voor de belangstelling voor dit uur. Wat een beetje gevarieerd was. En ik wil eindigen met een pianist uit het verleden. Die ook bij Miles Davis bekend was. Veel speelde in de vroege tijd. Voorafgaand aan Bill Evans. En op deze plaat wordt hij begeleid door Yamin Lasser en Frank Gent. En bijzonder is omdat dat de ritmesectie van Ahmad Jamal was. En het nummer is van de cd Misty Red. En het heet But Not For Me.

0: zit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. Twee mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al twee explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Blijf.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: SymfoCity.
1: Ja, welkom bij een nieuwe uitzending van SymfoCity. Mijn naam is Johan Tomezag en ik zal vanavond de platen aan elkaar praten. En achter de knoppen zit Arthur Hagenburg. En we gaan de komende twee uur weer een mooie symfonische en progressieve rock draaien. Met het nodige nieuwe werk van onder andere Magenta en Liquid Landscape komt langs, maar dat allemaal later. We hebben natuurlijk ook weer een verborgen progparel, dus we duiken ook zeker weer even terug in de tijd. En we begonnen met Quantum. En dat is dus niet Quantum, maar Quantum. En dat is een Franse neoprog band met 5 leden die wel een passie hadden voor de Franse, ja, echt de gouden eeuw van de progressieve rock. Met bands als Ange bijvoorbeeld, Mona Lisa. Maar ook hielden van Genesis, Marillion, Galahad. Ze hebben 2 albums uitgebracht tot nu toe. Le Temps Oublié, waar we net een nummer van draaiden. Met Images d'Enfance dus, uit 2009. En in 2016 kwam nog Le Passage uit. Hebben we vast ook iets van gedraaid destijds. Dan ja, een nieuw werk of soort van nieuw werk van Carvajal of Carvajal. Nou ja, jullie mogen me vertellen wat het moet zijn. Anthony Galugin, de man achter deze groep of dit project, houdt het in ieder geval op Carvajal. Hij is behoorlijk productief geweest de afgelopen jaren. Heeft echt flink wat albums uitgebracht. 2024 zelfs 3 albums maar liefst. Dus zeker een productieve man, zullen we maar zeggen. Hij komt uit Oekraïne. En voor het nieuwste album, Omni 2, heeft hij best wel wat gastmuzikanten uitgenodigd. En niet de minste ook. Ik zie Royne Stolt bijvoorbeeld van The Flower Kings. Marco Gluman, die we natuurlijk kennen van Sylvan. Michel Saint-Pierre van Huis kennen we die natuurlijk. En Kalle Wallner van RPWL bijvoorbeeld. Nou, best wel een behoorlijke lijst van gastmuzikanten die op zijn album Omni 2 meedoen. Dat album heet trouwens volledig Omni 2 Act 1. In 2025 kwam al Omni uit. In hetzelfde jaar nog Omni A Shuffle of Fate, The Working Tapes. En nu Omni 2 Act 1, The Glass of Time. Het wordt wel een beetje verwarrend met al die naamgevingen als je het mij vraagt. Maar goed, we gaan gewoon lekker luisteren. Carry On gaan we draaien. En op dit nummer doet trouwens Yogi Lang mee van RPWL.

0: Carvajal, Carry On van het nieuwe album Omni 2. Wat zo te zien een direct vervolg is op het in 2025 verschenen Omni. Mocht je nou denken, hey, dat klinkt wel lekker. En je zou denken, zou dat ook live leuk klinken? Nou, dat kun je gaan uitzoeken. 31 oktober komt Carvajal op het Northern Prog Festival in Leeuwarden. Dus lekker dicht bij huis. Althans, als je in het noorden van Nederland woont. Daar is hij live te zien. Dus ga dat vooral bekijken. Ik ben wel benieuwd eigenlijk naar dat optreden. En van dat nieuwe werk wat dit jaar verschenen is, gaan we weer even een flinke duik terugmaken in het archief. Wat heb je gevonden, Arthur, voor verborgen progparel? Laat maar komen.
1: Verborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. Om en nabij 1970 was er in Italië een band Il Sistema. Ze hebben geen album in die tijd uitgebracht. Pas in 1992 werden de opnames die in die tijd gemaakt zijn op cd uitgebracht. Toch noem ik deze groep even. Want toen deze in 1972 uiteenviel, gingen enkele muzikanten ervan verder. Zo was daar Enzo Mirogno. Die was betrokken bij de oprichting van Musea Rosenbach. En die heb ik al eerder in deze serie als verborgen progparel genoemd. Maar er waren ook Leonardo Laggiorio en Ciro Perigno. En die hebben een band opgericht die ze Celeste noemden. Ze zochten geschoolde muzikanten en vormden zo een hechte band. Hoewel PFM als een van de inspiratiebronnen wordt genoemd, hebben ze toch een geheel eigen stijl ontwikkeld. Ze doen het rustig aan. De term pastorale muziek valt in meerdere recensies. Het is geen bombast en zelfs de drums missen de zware instrumenten. Ze zochten ook een zangeres en kwamen uit bij Nicky Burton. De Engelse taal is voor de Italianen altijd een harde, maar deze zangeres is Engelstalig. Helaas gaf zij er de voorkeur aan om in het Verenigd Koninkrijk te blijven, waardoor ze afhaakte. De band besloot toen dat Ciro Perigno het beste zijn eigen teksten kon gaan zingen, maar dan wel in het Italiaans natuurlijk. Ze hadden al het materiaal voor hun debuutalbum al in 1974 klaar, maar het duurde nog tot 1976 voordat het op de markt kwam. De belangstelling voor de prog was toen al gezakt en het duurde tot 1980 voordat het album op waarde geschat begon te worden. Intussen was de band in 1977 al uiteengevallen. Ik noemde al het pastorale karakter van de muziek. Een mix en afwisseling van veelal akoestische instrumenten, zoals fluit, gitaar, xylofoon, zelfs saxofoon. Een speciale rol speelt de mellotron. Ja, daar is die weer. Die wordt voornamelijk gebruikt als verbindende factor tussen de akoestische instrumenten. Dit resulteert in een smaakvol geheel. De nummers duren van 1 minuut tot ruim 8 minuten, maar door de afwisseling in de muziek merk je dat nauwelijks. Hun debuutalbum had oorspronkelijk geen naam, oftewel gewoon Celeste, maar kreeg later toch de titel van de eerste song, Principe di un giorno. Laten we er maar eens naar gaan luisteren. Als eerste naar de titelsong, Principe di Giorno, gevolgd door Favole Antiche. Dit is Celeste.

Ha, ha, ha.

De verborgen prochtparel van deze week, Celeste. Zoals ik al gezegd had, is dit debuutalbum waarvan je de nummers Principe di Giorno en Favore Antiche hoorde, het enige album wat uitgebracht

0: uitgebracht is in de periode dat de band bestond. In 1991 en 1992 zijn nog een tweetal albums uitgegeven met oud materiaal, inclusief niet eerder uitgegeven opname uit 1970. Zelfs eentje met de zangeres Nicky Burton. Nog veel later, vanaf 2019, zijn er meerdere albums uitgebracht onder de naam Celeste. Maar daarbij was Ciro Pirinho de enige van de oorspronkelijke groep Celeste die daarbij betrokken was. Vooral het album Celeste with Celestial Symphony Orchestra uit 2022 wordt alom zeer geprezen. Wellicht wil je daar nog eens naar gaan luisteren. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Ja, die had je weer mooi gevonden, Arthur. In het archief gedoken, 1976 teruggegaan en daar een mooi plaatje gevonden. En in de tweede uur zullen we nog even teruggaan naar dat jaar, maar dat komt straks. We gaan nu even helemaal terug naar het nu, naar 2026, waarin de band Magenta een nieuw album uitbrengt. En die naam zal menig progliefhebber wel kennen, Magenta. Natuurlijk de band van Robert Reed en Christina Booth en Chris Wright, die daar een beetje de vaste waarden zijn in die band. Ze hebben een nieuw album uitgebracht. Dat heet Tarot. Met gastenbijdragen van onder andere Nick DeVirgilio. Die mensen zullen kennen van Big Big Train als drummer daar. Maar ook Steve Balsamo is misschien wat minder bekend. Maar hij is eigenlijk een operazanger die ook al op een aantal van de soloprojecten van Rob Reed meedeed. Waaronder Chimpanzee, waar we ook wel eens wat van gedraaid hebben. Doet dus ook mee op deze nieuwe plaat van onder de naam Magenta. Tijd dus om daar wat van te gaan draaien. We gaan twee nummers luisteren. The Empress en Tarot.

Magenta met twee nummers van hun nieuwe album Tarot, The Empress en Tarot, de titeltrack. Dat is zeker een verwijzing naar de tarotkaarten. Dat zie je ook duidelijk aan de cover. Ik had even snel opgezocht of de band wellicht ook gaat toeren voor dit nieuwe album. Vooralsnog is er alleen een optreden in Verviers aangekondigd in België, in Spirit of 66. Of er ook nog Nederlandse datums komen, is nog niet bekend. Wellicht gaat dat nog veranderen. Hoe dan ook zijn we daarmee bijna aan het einde gekomen van het eerste uur SymphoCity vanavond. Blijf vooral nog even langer hangen voor het tweede uur met nieuw werk van Nederlandse bodem onder andere. En natuurlijk ook nog even een blik weer terug naar 1976, maar dat komt allemaal straks. We sluiten het eerste uur af met Drifting Sun van het album Planet Junkie uit 2019 draaien we Everlasting Breed.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: SymphoCity.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van SymphoCity. We begonnen met Genesis, After the Ordeal, van wellicht wel hun meest bekende en meest populaire album, Selling England by the Pound uit 1973. De fans zullen dit nummer ongetwijfeld herkend hebben. En van dat pareltje uit 1973, nee, we gaan ook nog terug naar 1976, maar dat komt straks, gaan we even eerst naar nieuw werk van A Liquid Landscape. En dat is een Nederlandse band met Koen Speelman, Fons Herder, Niels van Dam en Robert van Dam. En die hebben al twee albums eerder uitgebracht. In 2012 Nightingale Express en in 2014 The Largest Fire Known to Man. En toen bleef het eigenlijk even stil rond deze band tot nu toe. Want er is nu een nieuw album, Rogue Planet, wat een verwijzing is naar een astronomisch fenomeen. Maar daar vertel ik je straks nog wel wat meer over. We gaan eerst maar eens even lekker luisteren. Few and Far Between staat uit twee delen en we gaan ze allebei voor je draaien. Veel plezier.

Few and Far Between, parts 1 en 2 draaiden we van Liquid Landscape van hun nieuwe album Rogue Planet. En dat Rogue Planet betekent een zwerfplaneet. Dat is een planeet die door de Melkweg zweeft zonder te draaien om een ster. Oftewel, ja, een losgeslagen planeet zou je kunnen zeggen. En dat is eigenlijk een metafoor voor vervreemding en onzekerheid en maatschappelijke onrust van deze tijd. De zanger van deze band trouwens, Fons Herder, die hebben we hier een aantal jaar geleden in de studio gehad. Destijds voor een ander project waar hij zanger was in Halo, hebben wij hem destijds geïnterviewd. Dus dat vond ik nog leuk om even te vermelden. In het eerste uur draaiden we van Celeste het Principe di un Giorno. Twee nummers, de verborgen prochtparel die Arthur had uitgezocht. Die kwam uit 1976, dus ik ben ook nog even de archieven ingedoken naar datzelfde jaar. Om te kijken of daar een artiest was die wellicht wat bekender was in die tijd. En die heb ik gevonden. Alan Parsons Project, nou dat zal menig prog-liefhebber wel kennen. Tales of Mystery and Imagination kwam uit in datzelfde jaar. En wij draaien van de oorspronkelijke versie van dat album het nummer The System of Dr. Tar and Professor Feather.

The System of Dr. Tarr and Professor Feather hoorde je van Alan Parsons Project. Van het album Tales of Mystery and Imagination in 1976, hetzelfde jaar dat die progparel uit het eerste uur van Celeste uitkwam. We gaan iets verder vooruit in de tijd, naar 2005. Toen kwam de Amerikaanse band Dredge met het album Catch Without Arms uit. Dredge is toch een beetje een aparte band. Misschien niet heel bekend, denk ik. Maar zeker de moeite waard als je het mij vraagt om eens naar te luisteren. De band heeft 5 albums uitgebracht. Met het hoogtepunt, denk ik, Il Cello uit 2002. Maar ook het album The Pariah, The Parrot en The Delusion uit 2009 is zeker de moeite waard om te beluisteren. Het is inmiddels al wel weer een tijdje stil rond de band. Ze hebben in januari 2018 nog aangekondigd dat ze met een nieuw album zouden gaan komen. En dat ze die in 2022 zouden gaan opnemen. Maar inmiddels is het 2026 en er is eigenlijk nog niks van vernomen. Dus wellicht gaat het nog komen. We gaan het meemaken. We gaan luisteren naar Not That Simple.

0: Dredge, Not That Simple van hun album Catch Without Arms uit 2005. Ja, je hoort nog een kind zingen op de achtergrond. Dat hoort een beetje bij dit album. Ja, als je het hele album luistert, begrijp je daar denk ik meer van dan wanneer je zo'n losse track luistert. Ja, het is al een tijdje stil rond deze Amerikaanse band. Maar we blijven nog wel even in Amerika. Want we hebben ook een nieuw werk van Artificial Silence. En dat is een Amerikaanse progressieve metal band uit Lakewood, Washington. Ze hebben in 2018 het album Negative Space uitgebracht. Wat erg goed werd ontvangen destijds. En nu is er een vervolg. Hollow Drift heet dat. Ja, steviger werk wel, want ja, progressieve metal, maar nog steeds zeker ook melodieus. Dus laten we maar snel gaan luisteren. We luisteren naar Tidal Lock.
1: Nieuw in Simpo City.

Tidal Lock van Artificial Silence van een nieuwe album Hollow Drift uit 2026. Net verschenen album, tweede album van deze band. Zeker weer een goed vervolg ook als je mij vraagt na Negative Space. Dus zeker een band om in de gaten te blijven houden. We gaan weer even terug in de tijd. 2001, dat lijkt dan toch al wel weer lang geleden eigenlijk, 2001 inmiddels. Toen kwam Ghost Circus met een nieuw album, Across the Line heette dat. En nu hoor ik je vragen, Ghost Circus, ken ik dat? Misschien niet, het is denk ik wat minder bekend, maar het is een samenwerking van een Nederlander, Ronald Walen, en een Amerikaan, Chris Brown. Die hebben elkaar via internet eigenlijk leren kennen. Op een forum en gingen via het internet ook muziek met elkaar uitwisselen. En dat leidde in 2006 tot hun debuutalbum getiteld Cycles. En 2 jaar later dus Across the Line. En dan zeg ik 2001, maar dat had dus 2008 moeten zijn. Dus iets minder lang geleden. Hoe dan ook, zeker een progressief werk. Terwijl wat weg van bands als Spock's Beard, Enchant, Pink Floyd ook wel. Maar ja, twee muzikanten die samen muziek maken en via het internet uitwisselen. En daar uiteindelijk iets moois uit weten te creëren. Ik vond het destijds best de moeite waard om te beluisteren. Dus ik hoop jullie ook. We gaan luisteren naar de titeltrack Across the Line.

Across the Line van het gelijknamige album van Ghost Circus uit 2008. Ja, dit was een duidelijk instrumentaal nummer. Er wordt op de rest van het album ook wel gezongen overigens. Dus het is niet alleen maar een instrumentaal nummer. Er staat ook nog een hele lange epic op, Through the Light. Bestaande uit een aantal onderdelen. Voor mij bijna 28 minuten zo, geloof ik. Best een lang nummer. Misschien een beetje te lang zelfs. Maar ach, dat mag de pret niet drukken. Zeker mooie muziek als je het mij vraagt. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit tweede uur SimpleCity en daarmee ook van deze uitzending. Bedankt voor het luisteren. Graag ook tot de volgende keer. Mocht je denken, wat hebben we allemaal gedraaid? Check even onze website www.simpleCity.nl. En je kan ons 4 keer per week, geloof ik, terugluisteren op progressieverock.nl. Dus daar kun je ons tot terugluisteren en ook op onze website trouwens. Dus luister het zeker even terug. Wij eindigen deze uitzending met Leprous, de Noorse prog metal band. Het album The Congregation uit 2015, ook alweer 11 jaar geleden inmiddels. We luisteren nog naar Moon. Graag tot volgende week.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

yesterday when you were walking. We talked about your mom.

0: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Lijnstreek FM.
3: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en Deir al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen en Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.